Eraba Annette Ekuba onini nia kwajo kwansa breakthrough AKAK onso se onda omame nana enchi ase papa papa papa papa pa senya me aboa no na wanya ho din ode yeden ode hwewon mame nana enchi umanisi onda wasipa breakthrough any Annette onso onda wasipa papa papa papa pa.